U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar de tweede van 6 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. U hoorde Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling van deze pakrammel, Lucas Simonis van Worm Rotterdam.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en hedendaagse trillingen in het elektro-akoestische veld. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar een van de 10 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. Wij zenden er daarvan 6 uit, nummer 5 tot en met 10 om precies te zijn. U hoorde The Eldridge Transmission, A Study in Radiophrenia van en door Mark Vernon en Barry Burns. Volgende maand het hoorspel Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en alle gegevens op www.concertzender.nl.